Dat was pianist Duncan Honeyborn met Tides van William Baines. Baines kwam uit een muzikale familie en hij kreeg op jonge leeftijd pianolessen. En vanaf zijn 18e gaf hij pianorecitals als professioneel muzikus. In 1918 werd hij opgeroepen voor het leger, ondanks een zwakke gezondheid. In het legerkamp werd hij ernstig ziek, wat leidde tot een ziekenhuisopname. En de oorlog was inmiddels voorbij toen hij hersteld werd verklaard, maar zijn ziekte bleef een behoorlijk effect op zijn gezondheid houden. En wellicht besefte hij zich hierdoor dat zijn tijd beperkt was en zijn sloeg aan het componeren. Binnen een aantal jaren was zijn oeuvre gegroeid tot ongeveer 150 werken. Veel werk voor piano en vaak geïnspireerd door het landschap van Yorkshire. Hij stierf in 1922 op 23-jarige leeftijd door tuberculose. Een van zijn meest bewonderde composities is The Seven Preludes voor piano. En u gaat dit werk horen nu in een uitvoering door pianist Eric Parkin.

U hoorde Eric Parkin met Seven Preludes van William Baynes. George Butterworth was een veelbelovende Engelse componist in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek was naar de nationale en culturele identiteit. Butterworth, die zelf een fervent volksdanser was, verzamelde volksliederen, net als zijn collega-verzamelaars Ralph Vaughan Williams en Cecil Sharp. Die volksmuziek die verwerkte hij vervolgens in zijn composities. En ook vond hij inspiratie in de gedichten van de Engelse dichter Houseman. Hij componeerde daarop, op die gedichten dus, Six Songs from a Shropshire Lad. En deze liederen hoort u nu in een uitvoering door Benjamin Luxon, bariton, en David Willetson aan de piano.

En zo klonken Six Songs from Shropshire Lad van George Butterworth. Uitgevoerd door Benjamin Luxon, bariton, en hij werd begeleid door David Willetson op de piano. Butterworth was een grote zelfcriticus. Voordat hij in 1915 naar het front vertrok, vernietigde hij een groot deel van zijn composities, maar gelukkig is een deel van zijn werk bewaard gebleven. Zijn ongepubliceerde suite voor twee violen, altviool en cello, werd alsnog uitgegeven in 2005. En we gaan luisteren naar deze compositie in een uitvoering door het Hornstein Ensemble.

Bij Potier, zoals gewoonlijk, zou zijn lichaam later worden geborgen, maar de daaropvolgende legermanoeuvres maakten dit onmogelijk, zodat er geen grafmarkering van hem is overgebleven, maar wel staat zijn naam op het nabijgelegen monument. U hoort nu tot slot van deze uitzending Two Songs, uitgevoerd door Broderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. Allereerst hoort u I Fear Thy Kisses en dat wordt gevolgd door Break Your Skate.

Tot besluit van deze uitzending heeft u kunnen luisteren naar Two Songs van George Butterworth door Roderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. In deze wandeling heeft u dus geluisterd naar muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Informatie over de gespeelde werken die kunt u natuurlijk altijd vinden in de gids op onze site concertcenter.nl. En die informatie is uiteraard ook toegankelijk als u een app hebt van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 5 van Lastige Leerling. Die lastige leerling was Beethoven. En de kapstop waaraan ik deze serie uitzendingen ophang is gebaseerd op Beethovens enigszins stroeve verhouding met zijn leraar Haydn. Die lessen begonnen pas in 1792, toen Beethoven naar Wenen verhuisde. Maar in mijn programma's neem ik een ruime aanloop en heb ik tot nu toe veel aandacht besteed aan de jeugdige Beethoven in Bonn. De vorige uitzending sloten we af met een deel uit een kantate die Beethoven als jonkie had mogen componeren ter gelegenheid van het overlijden van de Oostenrijkse keizer. Vervelend voor hem was dat het stuk nooit werd uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat Beethovens oudere collega-componisten aan het hof jaloers waren. Maar het feit dat Beethoven als jong broekie die opdracht had gekregen, deed zoveel met zijn zelfvertrouwen dat zijn creatieve sluizen weer wagenwijd opengingen. Gevolg was dat hij tussen 1790 en 92 heel wat nieuwe stukken heeft gecomponeerd. Liederen, kamermuziek en een paar soloconcerten. Maar de enorme populariteit van de technisch steeds beter wordende piano's zorgde ervoor dat pianomuziek het best werd verkocht. De ene muziekuitgeverij na de andere werd opgericht. Er kwamen steeds meer uitstekende amateurpianisten en die hadden dringend behoefte aan nieuw repertoire. Pianosonates, daar waagde Beethoven zich nog liever niet aan. Daarvoor had hij nog te veel ontzag voor Haydn en Mozart. En hij voelde dat hij voor zoiets eerst nog heel wat compositielessen nodig had. Maar als pianist lag zijn kracht vooral in het improviseren. Daarom stortte hij zich op de variatievorm. Hij pakte dan een populair thema, improviseerde erop los en noteerde zijn variaties. Uit zijn schetsboeken weten we dat hij, voordat hij die variaties naar een uitgever stuurde, aan het worstelen was met de volgorde. Want hij probeerde met zoveel mogelijk afwisseling van tempo en stemming een lange spanningsboog te creëren. En dat is hem wonderwel gelukt in de zogenaamde Righini-variaties, WOO65. Het thema is een aria van een tegenwoordig totaal vergeten operacomponist Vincenzo Righini. Het thema zelf heeft erg weinig om het lijf, maar wat Beethoven ermee doet, des te meer. Het gaat om 24 variaties met allemaal een eigen karakter. En aan het eind gaat het geheel als een nachtkaarsje uit. Ditmaal dus geen forse slotakkoorden. Misschien dat Beethoven met dat wegsterven ironisch wilde reageren op de tekst van die aria. Die luidt Veni Amore, de liefde komt en gaat, heeft Beethoven waarschijnlijk gedacht. We horen een oude, maar vind ik uitstekende vertolking van John Ogden. Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65, dus nu.

Beethoven, Righini-variaties in D-groot, WOO 65. Gecomponeerd in 1790, toen hij nog in Bonn woonde en werkte. Zelf was hij er blijkbaar wel trots op, want toen hij 2 jaar later naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee en gebruikte ze als een soort visitekaartje bij uitgeverijen en adellijke personen. En ik vind dat hij gelijk had, want ondanks dat hij pas 20 was, horen we hier hoe rijk zijn fantasie toen al was. Voor het volgende muziekstuk maken we even een sprong voorwaarts in de tijd. We gaan naar 1793. Toen woonde Beethoven in Wenen, waar hij onder andere les kreeg van Haydn. Zijn verblijf daar en de lessen werden betaald door zijn werkgever in Bonn, de keurvorst. Ik lees een stukje voor uit een brief die Haydn schreef aan diezelfde keurvorst. Hoogheid, ik veroorloof mij de vrijheid om u een paar muziekstukken toe te sturen. Allemaal gecomponeerd door mijn dierbare leerling Beethoven, die aan mij is toevertrouwd. Ik hoop dat u deze stukken aanvaardt als bewijs van zijn ijver. Kenners en liefhebbers zullen moeten toegeven dat Beethoven op grond van deze stukken op den duur gerekend zal gaan worden tot de allergrootste componisten van Europa. En ik ben er trots op dat ik zijn leraar ben. Ik zou het alleen erg fijn vinden als hij nog wat langer onder mijn hoede zou mogen blijven, want zijn geld is aan het opraken. Tot zover deze brief van Haydn aan Beethovens werkgever in Bonn. In het antwoord van de keurvorst lezen we dat Haydns brief hem niet had overtuigd. Want hij was erachter gekomen dat vrijwel alle composities die Haydn hem had toegestuurd door Beethoven waren geschreven toen hij nog hoog en breed in Bonn woonde. Ja, Haydn was niet in zijn eerste leugen gestikt. Een van die composities was een zonnig stuk, een octet, geschreven voor de virtuose blazers van het hoforkest van de keurvorst. Beethoven was er zelf blijkbaar wel tevreden over, want hij bewerkte het later voor strijkquintet. Beethoven, octet in S-groot, opus 103 dus nu.

We hoorden een trio-sonate van de Monegaschische componist Valentin Reuze, uitgevoerd door Orchestra Furiosi Affetti. Vandaag hoorden we muziek uit twee kleine staatjes aan de Italiaanse Riviera. Tientallen kleinere en grote staten liggen nog op ons te wachten. Voor nu werpt Pasen zijn schaduw vooruit. Volgende week is Sanssouci bij u terug met passiemuziek. Samenstelling Wouter Steenbeek.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het tijd voor zwerven door de klassieke periode. Vandaag gaan we verder met de broers Haydn. We beginnen met Jozef. Zijn Missa in Tempori Belli, een mis voor de oorlogstijd, oftewel de paukenmesse, Hoboken 22. De bekende misdelen worden uitgevoerd door N. Monoyossos, sopraan, Monika Groop, alt, Jurk Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde van Joseph Haydn de paukenmessen, uitgevoerd door Anne Monoïsos sopraan, Monika Groop, alt, Jörg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Karolyi sopraan, Emese Tökesi altus, Peter Gergely tenor, Peter Serg bas, vocaal ensemble Cantus Corfinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

van Michael Haydn was dit de Mis in C grote terts. Het werd uitgevoerd door Edith Karolyi, sopraan, Emese Tökeshi, altus, Peter Gergely, tenor, Peter Serg, bas, vocaal ensemble Cantus Corvinus en het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth. Jozef is weer aan de beurt. Van Jozef Haydn een misfragment, Sunt Bona Mixta Malis, Hoboken 22 deel 2. De delen Kyrie en Gloria door het Tulzer Knabenkoor met begeleiding door Ander Bijlsma cello. En daarnaast hoort u Bob van Asperen klaversymbool en Anthony Woodrow contrabas.

0: Dat was tot slot een misfragment van Joseph Haydn en uit zijn Sunt Boda Mixta Malis. U hoorde de delen Kyrie en Gloria door het Tölzer Knabenkoor met begeleiding door Anner Bijlsma cello, Bob van Asperen klavecimbel en Anthony Woodrow contrabas. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.
1: Hier is de concertzender met het programma De Wandeling. En vandaag gaan we luisteren naar kamermuziek van Fuchs. De Oostenrijkse componist Robert Fuchs wordt geboren in 1847 te Frauenthal. Hij studeerde fluit, viool, piano en orgel, maar ondanks al deze vaardigheden weet hij maar met moeite een karig bestaan op te bouwen als repetitor en leraar. Later verhuisde hij naar Wenen en raakt verbonden aan het conservatorium aldaar. Zijn composities worden aanvankelijk vrij lauw ontvangen, maar Brahms was zeer ingenomen met de schrijfstijl van Fuchs. Onder Fuchs' leerlingen vinden we vele bekende namen als Mahler, Strauss, Korngold, Sibelius en von Zemlinsky. Hij overleed in 1912 in Wenen. We gaan luisteren naar Fuchs' pianotrio in C groot, opus 22, uitgevoerd door Benjamin

pianist Benjamin Frith en Lucy Gold Viool en Alice Nurry Cello speelden pianotrio in C groot van Fuchs. Van dezelfde componist nu de altvioolsonate in D-klein, opus 86. En deze wordt gebracht door Spencer Martin met Mike Cominami aan de piano.

Van Robert Fuchs was dit de altvioolsonate in D-klein, uitgevoerd door Spencer Martin en Mike Cominami. Tot slot enkele walsen van Fuchs, gespeeld door pianist Daniel Blumenthal.

Daniel Bloementaal speelde twee walsen van Fuchs. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van Robert Fuchs. De muziekcursus van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam. Samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neve.

U luistert naar de Concertzender met het derde deel van onze serie muziek uit de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Muziek van Richard Strauss. In de oorlogsjaren 1914-1918 was Richard Strauss in München bezig met een nieuwe, ja, zou ik zeggen, zauberflöte. Althans wat de paren betreft. Die nieuwe opera heette Die Frau ohne Schatten. In deze opera komt zeker de Eerste Wereldoorlog om de hoek kijken. Later, in 1946, schreef hij een soort uittreksel uit deze opera en die heette Orkesterfantasie. Daar gaat u nu naar luisteren in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Christian Thielemann. Orkesterfantasie, Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss.

En dat was Christian Thielemann, die de Wiener Philharmoniker dirigeerde in de orkesterfantasie Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. In dezelfde tijd was Strauss bezig met een nieuwe versie van Molière's Le Bourgeois Gentilhomme, De Burger als Edelman. Daarmee zou een nieuwe versie van zijn opera Ariadne of Naxos moeten beginnen. Later heeft hij hier een suite uit samengesteld en daar gaat u nu naar luisteren. De suite der Burger als Edelman, opus 60. Het is een oude opname, de Wiener Philharmoniker spelen weer, maar dit keer onder leiding van de dirigent Richard Strauss, de componist zelf dus. Der Burger als Edelman.

Tot slot van deze uitzending hoorde u twee Allemandes van Rameau, gespeeld door Thérèse Dessau. Dit was Meester Pianiste. Informatie over de gespeelde muziek kunt u zoals altijd nalezen op onze website. De samenstelling was in handen van Jeroen Hommels.

Dit is de concertzender met forte piano. Ook vanavond staat op het programma de sonates van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tegenwoordig is deze componist bijna vergeten en daarom staan we bij hem in deze serie uitgebreid stil. Zijn sonates zijn geschreven vanaf omstreeks 1760 tot en met 1771 en zijn baanbrekend voor die tijd. In de opname die u gaat horen zit de fortepianist Eduardo Torbianelli achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. We beginnen met sonate in A groot.

De sonate in A van Jozef Anton Stefan, gespeeld door de fortepianist Eduardo Torbianelli. Hierna door Torbianelli van Stefan de sonate in S groot.

Sonate in S van Joseph Anton Stefan hoorde u in een uitvoering door Eduardo Torbianelli op een fortepiano van broer en zus Stein uit 1800. Heel bijzonder is Sonate in G klein en G groot, opus 3 van Stefan. Hij begon eraan in 1763 en zette pas in 1771 een punt achter deze sonate.

Het was tot besluit de sonate in G klein en G groot van de boheemse componist Jozef Anton Stefan. Tussen begin en eind van het werk zat een periode van maar liefst 8 jaar. Stefan leefde van 1726 tot 1797. De muziek van Stefan die u hoorde dit uur werd gespeeld door Eduardo Torbianelli en hij zat achter een Andreas en Annette Stein fortepiano uit 1800. De gegevens van het uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. Samenstelling van fortepiano Cassandra van 8.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 3 van mijn nieuwe serie programma's met als titel Geniale Muziekvrienden. Daarin gaat het over de diepe vriendschap tussen Mozart en Haydn. In deel 1 konden we al horen dat de beroemde Haydn enorm veel invloed had op de 17-jarige Mozart. Maar toen kenden ze elkaar nog niet persoonlijk. In deel 2 schudden ze elkaar voor het eerst de hand. Dat gebeurt waarschijnlijk eind december 1783 tijdens de repetities voor 2 concerten waarop hun muziek wordt uitgevoerd. Van Haydn klinken daar delen uit zijn oratorium Il Ritorno di Tobia. In de vorige uitzending draaiden we deze schitterende, heftige muziek die zelden of nooit wordt uitgevoerd. En van Mozart klinkt er een pianoconcert, KV 415. Natuurlijk speelt hij zelf de solopartij. Vooral de finale doet het erg goed en moet zelfs herhaald worden. Hier komt hij.

Finale uit Mozarts pianoconcert in C, KV 415. Murray Pariah en het English Chamber Orchestra. Dit speelde Mozart dus met veel succes op dat gezamenlijke concert in 1783, waarop hij en Haydn elkaar voor het eerst ontmoetten. Het is opvallend dat Haydn na het horen van dit concert en nog een paar andere zelf nooit meer een pianoconcert heeft geschreven. Hij erkent gewoon dat Mozart dit beter kan dan hij. Terug naar dit kennismakingsconcert. Van Mozart wordt er ook een concertaria gezongen. En die gaat over pijloos diep liefdesverdriet en doodsverlangen. We horen tenor Christophe Prégardien en La Petite Bande onder Sigiswald Kuiken.

Mozart, Concertaria KV 3431. Uitgevoerd op dat gezamenlijk concert. Haydn is 24 jaar ouder dan Mozart, maar dat vormt geen belemmering. Er ontwikkelt zich al snel een hechte vriendschap. Ze hebben ook een gemeenschappelijke kennis. Baron Gottfried van Swieten, een rijke diplomaat van Nederlandse afkomst. Van Swieten is gek op muziek, stopt componisten geregeld geld toe en hij helpt ze ook vaak via zijn netwerk. Zelf probeert hij ook te componeren, maar de resultaten zijn volgens Haydn net zo stijf als de baron zelf. Van Swieten richt een soort club op die elke zondagochtend concerten organiseert, waarop, en dat is in die tijd waarin muziek altijd zo vers mogelijk moet zijn, hoogst uitzonderlijk, waarop uitsluitend oude muziek wordt gespeeld, voornamelijk van Händel en Bach. Van Swieten heeft een tijd in Berlijn gewerkt en ook Londen bezocht en daar de hand kunnen leggen op een aantal manuscripten van Händel en Bach, onder andere uit het wohltemperierte klavier. Mozart is daar vaak aanwezig op die zondagsconcerten en hij speelt en zingt daar ook. Door zijn kennismaking met dit soort muziek gaan er werelden voor hem open. Hij gaat er ook anders door componeren. Ook zijn vrouw Constance loopt weg met al die fuga's. En Van Swieten vraagt Mozart of hij wat klaviermuziek van Bach wil bewerken voor het strijktrio waarin hij zelf speelt. Ik wil daar een voorbeeld van laten horen. We gaan eerst luisteren naar Prelude en Fuga BWV 883 uit Bachs wohltemperierte klavier. Meteen een goede gelegenheid om weer eens te horen wat pianist Glenn Gould hiervan maakte in 1969.

Bach, Prelude en Fuga BWV 883 door Glenn Gould. Op verzoek van Baron van Swieten, die zelf viool speelt in een strijktrio, neemt Mozart deze partituur mee naar huis en maakt er een bewerking van. Ik denk dat van Swieten hem daar dik voor betaalt. Echt simpel is dat bewerken trouwens niet, want Bachs oorspronkelijke toonsoort vies klein ligt niet zo prettig voor strijkers. Daarom transponeert Mozart het stuk naar G klein. Goed, we gaan nu dus luisteren naar die fuga in Mozarts bewerking.

Mozarts bewerking voor strijktrio van Bachs fuga BWV 883. Mozart neemt Van Swieten ook wel eens op de hak. Je spelt diens Nederlandse naam als S-W-I-E-T-E-N, maar in brieven noemt hij hem vaak Van Swieten en dan schrijft hij het S-U-I-T-E-N. Natuurlijk verwerken Haydn en Mozart die partituren van Händel en Bach in hun eigen muziek. Als voorbeeld kom ik nog een keer terug op het fuga-thema van Haydn. En dat hebben ze dus allebei, Mozart en Haydn, gebruikt in hun strijkkwartetten. En dat draaiden we in de eerste uitzending, maar hier komt het nog een keer.

Ja, dat thema dat blijkt niet van Haydn te zijn, maar dat komt uit Handel's Messiah, die Haydn en Mozart voor het eerst hoorden bij Van Swieten.

And With His Stripes heet dit gedeelte uit Handel's Messiah. En luister nou ook eens naar het Kyrie uit Mozart's Requiem.

Tja, nou, dus het zoveelste bewijs dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilandjes, maar dat er vrijwel altijd dwarsverbindingen zijn. Fascinerend vind ik dat, als je dit soort gelijkenissen ontdekt. Na hun kennismaking gaan Mozart en Haydn al gauw strijkkwartet spelen. Haydn eerste viool, Dietersdorf tweede, Mozart alt en Van Hall cello. En wat staat daar nou op de lessenaars? Vooral Haydn. Ze spelen bijvoorbeeld vaak die serie Opus 20, waarin Haydn dat fuga-thema van Händel gebruikte. Nummer 1 daaruit heeft een heel bijzonder langzaam deel, een fragmentje.

raadselachtige, introverte muziek dit deel uit Haydn's opus 20 nummer 1. Straks draaien we het deel helemaal, nu gaat het even om de vergelijking. Muziek zonder aanwijsbare thema's, nogal hallucinerend. Dit stuk werd niet alleen bewonderd door Mozart, maar iets later ook door Beethoven, die het noot voor noot overpende om een kijkje in Haydn's keuken te kunnen nemen. En Mozart was er zo van onder de indruk dat hij in hetzelfde jaar dat Haydn en hij beginnen met kwartetspelen het volgende schrijft.

lijkt toch wel erg op Haydn, hè? Ook zo zoekend en ambivalent. En in ditzelfde kwartet van Mozart, KV 428, zit een minuet dat als volgt begint.

Ja, maar in een kwartet van een jaar eerder van Papa Haydn, zoals Mozart hem altijd liefkozend noemde, zit een scherzo dat Mozart ongetwijfeld als voorbeeld heeft gebruikt.

Dit fragmentje komt uit Haydn's kwartet opus 33 nummer 2. Haydn en Mozart hebben dus erg veel invloed op elkaar en talloze raakpunten. Goed, na al deze frustrerend korte fragmentjes hebben we wel recht op een paar integrale delen. Eerst dat raadselachtige, introverte, langzame deel uit Haydn's kwartet opus 20 nummer 1, gespeeld door het Aurin-kwartet.

langzame deel uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 1. En dan nu het deel uit Mozart's kwartet, KV 428, waarin hij zich duidelijk liet inspireren door Haydn. Ook deze muziek is weer tamelijk melodieloos, maar qua akkoorden erg interessant en voor die tijd super gewaagd. Vooral in de doorwerking, als Mozart met het muzikale materiaal gaat goochelen, horen we passages die in de verte aan Wagner's opera Tristan und Isolde doen denken. 76 jaar later gecomponeerd. De muziek heeft iets smachtends, maar ook iets dwingends. En dat bereikt Mozart door één instrument een noot te laten aanhouden, terwijl de andere drie alweer in een nieuw akkoord zitten. Hier komt dus dit vooruitstrevende langzame deel uit Mozart's kwartet KV 428.

Mozart, Café 428. Meteen het eind van Geniale Muziekvrienden. Bedankt voor het luisteren, ook namens technicus Ronald Visser. En ik ben Thijs Moor. Tot over een maand. Nog een kleine Haydn-friandise, minuet in C door Bart van Oort.

Echenique. Een onbekende figuur in de Mexicaanse muziekgeschiedenis is zeker José María Chávez. Over deze violist, dirigent en componist weten we niet veel. Wel is de componist aanwezig in 1844 bij de opening van het Gran Teatro de Santa Ana, het latere Teatro Nacional. De ouverture La Huerfanita is gevonden in een archief van de Mexicaanse kathedraal. U hoort een typisch Italiaanse ouverture.

Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Ricardo Castro was in de 19e eeuw en in de vroeg 20e eeuw een belangrijk componist, pianist en pedagoog. Hij was vooral een fan van de Franse en Duitse muziek van zijn tijd. Het Minuetto opus postumo is een werk voor strijkers. En het is duidelijk nog een romantisch werk vol met nostalgie.

Dat waren de strijkers van het Orquestra de las Americas, onder leiding van Benjamin Juárez Echenique, met Minuetto opus postumo van Ricardo Castro. De laatste Mexicaanse romanticus is Alfredo Carrasco, en dat horen we in zijn nostalgische Preludio Sinfonico uit 1921.

De Preludio Sinfonico van Alfredo Carrasco hoorde u met het Orchestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juarez Echenique. Intussen zijn we aangekomen bij de vorige eeuw en staan we stil bij José Pablo Moncayo. Zijn vroegste orkestwerk is Huapango uit 1941 en dat behoort tot de meest gespeelde werken uit het Mexicaans symfonisch repertoire. Dit virtuose werk hoort u ook nu weer met het Orchestra de las Americas, opnieuw onder leiding van Benjamin Juarez Echenique.

Benjamin Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Américas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de Concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio.

uit Leiden. Schubert op zijn ijskoude zolderkamertje zonder piano, om maar een voorbeeld te noemen. Goed. Al deze mensen die Mendelssohn op grond hiervan een beetje wegzetten, zou ik willen aanraden om toch vooral te blijven luisteren. Want Felix' zesde en laatste strijkkwartet zou wel eens kunnen knabbelen aan hun vooroordeel. Luister, voordat ik iets over de achtergrond van dit stuk ga zeggen, maar heel even naar hoe dit kwartet opent.

Lieflijk, beschaafd, hoezo? Ik noem deze muziek ruig en heftig. En ik ga wat vertellen over de achtergrond van dit stuk. Toen ik het had over die mensen die lijden zien als voorwaarde voor het scheppen van diepgravende kunst, voelde ik dat ik me met dit ruige stuk van Felix op glad ijs begaf. Want dit laatste kwartet is wel degelijk het product van onnoemelijk leed. Maar eerst moet ik even uit de doeken doen hoe het zat met de relatie tussen Felix en zijn oudere zus Fanny. Er was bijna sprake van een symbiose. Fanny was ook een wonderkind en componeerde honderden werken, maar mocht van haar vader en de maatschappelijke normen van die tijd als vrouw niet de muziek in. Van jongs af aan legde Felix elk werk dat hij schreef eerst voor aan haar en accepteerde ook haar kritische opmerkingen. In een van de duizenden brieven die Fanny aan Felix schreef, toen hij weer eens op reis ging, lezen we: "Vaarwel, vergeet niet dat je mijn rechterhand bent en mijn oogappel en dat daarom zonder jou de muziek voor mij betekenisloos is." Die brief spreekt duidelijke taal. Zij noemde Felix altijd mijn kleine Hamlet en Felix sprak haar vaak aan met mijn lieve Cantor. Goed, maar nu verhuizen we naar Frankfurt op 12 mei 1847. Felix was net terug van een wekenlang uitputtend verblijf in Engeland, waar hij 6 maal zijn immens populaire oratorium Elias had gedirigeerd. Hij had daar zoals gewoonlijk weer alles gegeven en stond op de rand van een burn-out. 2 dagen na zijn aankomst kreeg hij bericht dat Fanny plotseling aan een beroerte was overleden. 41 was ze pas. Toen hij dat hoorde, slaakte hij een ijselijke kreet en viel flauw. Achteraf denkt men dat hij toen ook werd getroffen door een lichte hersenbloeding. Te zwak om te reizen, kon hij niet eens bij haar begrafenis aanwezig zijn. Hij raakte in een diepe depressie en probeerde een paar maanden lang weer op kracht te komen in zijn geliefde Zwitserland. Hij logeerde in Interlaken. Vrienden die hem daar opzochten zagen dat hij plotseling sterk was verouderd en gebogen liep. 38 was hij toen pas. Wandelen, tekenen en schilderen, dat deed hij bijna dagelijks. En hij begon aan een strijkkwartet. Bovenaan zijn manuscripten schreef Felix altijd de letters HDM, een afkorting van Hilf du mir, zoiets van God sta me bij. Door de droevige omstandigheden kreeg die afkorting boven dit kwartet nog eens een extra lading. En uiteindelijk kunnen we dit stuk toch wel zien als een soort requiem voor Fanny. Het kwartet, met als opus nummer 80, barst bijna uit zijn voegen van alle opgekropte emotie. We gaan luisteren naar een gepassioneerde uitvoering door het Franse Quatuor Ébène.

Dat was Mendelssohn's zesde en laatste strijkkwartet, opus 80, gespeeld door het Quatuor Ébène. Felix schreef het in Zwitserland toen hij daar weer op krachten aan het komen was, na de schok van het plotselinge overlijden van zijn innig geliefde zus Fanny. Hij voltooide het in september 1847. Weer terug in Duitsland kreeg hij kort achter elkaar twee hersenbloedingen en in november blies hij hartverscheurend zingend de laatste adem uit, 38 jaar jong. Omdat Felix' laatste kwartet, dat we net hoorden, een soort requiem was voor zijn zus Fanny, lijkt het mij interessant om verder te gaan met Fanny's enige proeven in het genre strijkkwartet. Zij schreef het in 1834 en het stuk zit, net als dat van haar broer, vol passie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Stuur een mailtje naar thijs.boor@concertzender.nl. thijs.boor@concertzender.nl. We gaan weer luisteren naar het Quatuor Ébène.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ébène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talich-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren. Ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het laagregister, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn. Met is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian.

En we begonnen deze aflevering van In de Schrijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn streekkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.

U hoorde Dichterliebe opus 48 van Robert Schumann, opgedichten van Heinrich Heine, uitgevoerd door de bariton Jorma Hininen met pianist Ralph Gortoni. Dan hebben we nog een aantal minuten te gaan tot het volgende programma en in die tijd kunt u, voor zover de tijd het dus toelaat, luisteren naar Ungewiss Licht, opus 141, nummer 2 is dit van Schumann. De teksten zijn van Josef Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig dat onder leiding staat van Horst Neumann. Samenstelling van dit programma Egbert Randewijk en wij danken Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bonger. Dit is alweer deel 3 van mijn programma In Zee met Jean Kras. En dat gaat over de opmerkelijke Fransman die koos voor de marine, maar elk vrij moment obsessief besteedde aan componeren. In de tweede uitzending waren we gekomen tot rond 1920. Daarin vertelde ik dat Kras in 1922 korte tijd in de schijnwerpers stond. Hij kreeg een belangrijke prijs voor zijn opera Polyphème, waarmee hij erg veel succes had. Maar de muziek die we daarin horen, die had hij al zo'n 10 jaar daarvoor geschreven. Hij zat toen nog volop in het post-Wagneriaanse idioom van Frank en gekruid met een beetje Debussy. En hij bediende zich ook wel van het idioom van zijn vriend Henri Duparc, de enige leraar die hij ooit heeft gehad. Maar Kras' muzikale ontwikkeling stond niet bepaald stil. Steeds vaker horen we in zijn werk exotische volksmuziek terugkomen, omdat hij op zijn verre reizen naar Franse koloniën al dat soort muziek had gehoord natuurlijk. En ook hoor je soms flarde Bretonse muziek, waarschijnlijk een uiting van heimwee waar hij vaak last van had. Kamermuziek speelde vanaf zijn vroege jeugd een grote rol in zijn leven. Ik zei het al een keer, hij scheepte nooit in zonder de zakpartituren van de late strijkkwartetten van Beethoven. In 1922 componeerde hij een omvangrijk quintet voor piano en strijkers. Hij schreef het aan boord van een torpedobootjager, Amiral Senes, die Duitsland als herstelbetaling had moeten afstaan aan Frankrijk. Op onze site staat er een foto van dit mooie schip. Ik wil van dit bijzonder originele quintet 3 delen laten horen. Kras heeft zelf een soort uitleg gegeven bij de muziek. We beginnen met het langzame deel. Calm et paisible staat erboven, kalm en vredig. De extase van een Europese ziel die zich overgeeft aan het intens poëtische van een avond in Afrika. Daarna horen we een deel met een Arabische achtergrond. De uitbundigheid van het leven in de zon met alle heldere kleuren. En tenslotte zijn we in de finale alweer op de terugreis en we zitten barstensvol herinneringen. In dit deel waaien er Chinese klanken voorbij, zodat we eraan herinnerd worden dat de Franse marine ook vaak koers zette naar koloniën in Zuidoost-Azië. We horen een uitvoering door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny.

Dat was het strijkkwartet in G-klein van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, door het Antares-kwartet. Van 1778 gaan we nu terug naar 1773. En dan kunt u luisteren naar de eerste serie van 6 strijkkwartetten, opus 1. Voordat de componist aan dat werk begon, studeerde hij viool bij Jean-Marie Leclerc en compositie bij François Gosset. Alle facetten van deze componist komen om de hoek kijken. Zoals het zweven tussen majeur en mineur en ook de Creoolse melancholie. U hoort het Quatuor à cordes de Jean-Noël Mollard met het eerste strijkkwartet in C groot.

Dat was het eerste strijkkwartet opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het Quatuor à cordes Jean-Noël Mollard. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede strijkkwartet in Beschoot.

Het Quatuor-accord de Jean-Noël Mollard speelde het tweede strijkkwartet uit 1773 van de Saint-Georges. Luistert u nu naar zijn derde strijkkwartet in G-klein.

Dat was het derde strijkkwartet in G-kleine opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het quatuor-accord Jean-Noël Mollard. Hier is zijn vierde strijkkwartet.

Het quatuor-accord de Jean-Noël Mollard speelde het vierde strijkkwartet in C klein van de Saint-Georges. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het vijfde strijkkwartet.

Van Joseph de Saint-Georges hoorde u het vijfde strijkkwartet in G-klein opus 1 uit 1773. Ook deze keer hoorde u het Quatuor à cordes door Jean-Noël Mollard. Nu tot slot het eerste deel uit het zesde strijkkwartet en dat staat in D groot.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

U hoorde zojuist het pianokwintet in F kleine terts met het Quatuor Ludwig en de pianist Michael Levinas. We gaan nu verder met een jeugdwerk van César Franck, die in deze aflevering van de Wandeling centraal staat. U gaat luisteren naar een pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. En dit werk bestaat slechts uit één deel, namelijk het Allegro. U gaat luisteren naar de Bekova Sisters, te weten Elvira op viool, Alfia op cello en tenslotte Eleonora op piano.

U hoorde kamermuziek van César Franck. Het laatste stuk wat u heeft geluisterd was een jeugdwerk. Het pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. Het Allegro, uitgevoerd door de Bekova Sisters. Elvira op viool, Alfia op cello en Eleonora op piano. En dit programma, De Wandeling, werd voor u samengesteld door Jan Kruidt.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 12 in de serie Wandelen met Wölfl. In de vorige uitzending was Joseph Wölfl, een tijdgenoot van Beethoven, in 1805 nogal plotseling verkast van Parijs, waar hij triomfen vierde, naar Londen. Waar hij ook al snel behoorde tot de grote jongens. Gemiddeld trad hij 3 keer per week op. Het ging hem in die stad zo goed dat hij het levendeel van zijn oeuvre daar op papier heeft gezet. Hij schreef opera's, werken voor orkest, onder andere een pianoconcert dat hij in 1 jaar tijd 5 keer mocht uitvoeren. En balletmuziek, waaronder een werk met de veelzeggende titel Naval Victory and Triumph of Lord Nelson. Wölfl schrijft in een brief aan zijn uitgever Breitkopf und Härtel: ik kom om in het werk en ik ben de best betaalde pianoleraar en componist van Londen. Mijn Engels is goed genoeg om mijn zaken te behartigen. Wölfl klaagde wel eens over de slechte muzikale smaak van het Londense publiek, waardoor hij zich gedwongen zag om oppervlakkige muziek te schrijven. Maar het geld maakte veel goed. In 1808 stond er in de Times een concert in King's Theatre aangekondigd, waarop maar liefst 4 werken van Wölfl gespeeld zouden worden. Laten wij ook maar eens gaan luisteren naar een paar werken die Wölfl in Londen schreef. De pianosonates opus 33, nummers 1 en 2, componeerde hij in 1806, vrij kort na zijn verhuizing van Parijs naar Londen. Vlotte en vaak pittige muziek, waarin we soms ook goed kunnen horen hoe virtuoos Wölfl was.

En dat was voor Lana en Rondo in een orchestratie door Godfried de Vreese. Smit componeerde het werk in 1926. In 1934 publiceerde Leo Smit zijn symfonie in C groot, maar de eerste uitvoering vond plaats 2 jaar later in 1936 onder leiding van Karel Mengelberg. Muziekpublicist Leo Samema schrijft hierover het volgende. De symfonie en ook het pianoconcert zijn wellicht enkele van de weinige Nederlandse partituren uit die dagen waarin de geest van Stravinsky alom aanwezig is. Het neoclassicisme, de melodiebouw, de harmonische structuur, uit alles blijkt hoezeer Leo Smit zich aangetrokken heeft gevoeld tot de spirituele wereld van Stravinsky, aldus Leo Samema. Luistert u in de komende 25 minuten naar deze symfonie in een uitvoering door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Lucas Vis.